0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt.

0: Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voorwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. Door klimaatverandering steeg de zeespiegel bij Soufa, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Sommige mensen zijn inmiddels al 3 keer verhuisd naar steeds hoger gelegen gebieden. De gemaskerde mannen die begin deze maand in Overasselt werden opgepakt, zouden deels via sociale media zijn geronseld. Volgens het strafdossier kregen zij instructies via Signal en Snapchat. Op 31 augustus werden 3 mannen geworven voor een onbekende opdracht. Een dag later escaleerde dit in een schietpartij, waarbij meer dan 30 mannen betrokken waren. Argentinië wil buitenlandse investeerders onder voorwaarden de mogelijkheid geven staatsburgerschap te verkrijgen. Wie minimaal $350.000 aan de staatskast overmaakt, kan daarvoor in aanmerking komen. Een investering van $800.000 in speciale staatsobligaties biedt dezelfde mogelijkheid. Ook gezinsleden kunnen een paspoort krijgen tegen extra betaling. Het geld wordt gecontroleerd op witwassen. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Middag is er meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert dan van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

prachtige plaat van de Ronettes met Baby, Baby, I Love You. Straks aandacht voor een zeezender tune van toen. Dat is een nieuw item in de gouden oude show. Hè? Dat is wel een hele mooie tune. Daar ga ik straks even wat van vertellen. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met de Mabo 2. Ondertussen deze van de MacDuff Dimension.

0: Dat is een geweldige plaat, echt een zeezenderplaat of niets. Deze van de MacDuff Dimension hier in die Gouwenhoven Show. En dat is de titel. Aandacht inderdaad nu voor een zeezendertune van toen. Dat is er eentje van Phil Woods. De titel is Guess What, maar beter bekend om de tune van dit programma.
1: Remaster draait door.

Dan de tune van de programma Drie Masten van Radio Noordzee Internationaal. Elke werkdag live vanaf de Mebo 2. Het is toch eens leuk om zo'n oude tune te beluisteren hier in die gouden oude show. En dat gaat dan binnenkort een vast item worden in de show. De tune van toen. En deze keer inderdaad Guess What van het programma Drie Master. Van Phil Woods trouwens. Het Phil Woods Orchestra. Er is ook nog één groot orkest, Earth, Wind and Fire.

0: plaat of niet, zoals deze van de formatie Eurus, Wind and Fire. En de titel, I Can't Let Go.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat is een leuke plaat of niet, zoals deze van de Cats met The Magical Mystery Morning.

0: uur niet klaar, want in de gelederen hoeft niets. Deze is in Den Haag komen ze. Earth and Fire met The Fire of Love.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

Dat is de man van Beretta, van de Beretta Thin, ofwel Sammy Davis Jr. Met de Candyman. Muziek, heerlijke muziek, zoals deze van de Monkees. Ook zo'n gouden oude hit die nooit verveelt met de Daydream Believer.

Dat is Ringer en de Monkeys, dames en heren. Die heeft iedereen wel herkend aan het herkenbare stemgeluid van hun, of niet? Terwijl de Daydream Believer straks verderop natuurlijk nog aandacht voor een mooie alarmschijf. Deze keer gaat verklappen een alarmschijf. Maar eerst even deze van Julio Iglesias. Un canto a Galicia.

Dat is toch een mooie of niet zoals deze. Want goed, dat ik lees als met een kante Wakelicia. Speciaal draait hij altijd voor Anneliese in Emmeloord. Als je haar tegenkomt in Emmeloord, doe haar even de groet. En dan zeg je gewoon tegen haar Café Contorte. Dan weet ze precies wat ik bedoel. De muziek, heerlijke muziek van toen. Wat dacht je van deze, van Dana?

0: over you.
1: Zo mooi of niet, soms deze van Dana met All Kinds of Everything. Zo bijna tegen het einde van het eerste gedeelte van de show. Zoals ik al zei, tijd voor een zeezender-item van toen. De alarmschijf van Radio Veronica.
2: Oh, walking in a hot pink.
3: Op zaterdag 26 juni aanstaande om 9 uur in de studentensociëteit op het Sint-Janskerkhof in Utrecht de grandioze afsluiting van onze nierstichtingsactie met de Veronica Drive-In Show. Vier orkesten, waaronder de Sandy Coast en de finale van de Miss Hotband verkiezing. Voor verkoop van de kaarten bij Grammofoonplatenzaak Staphorst, Drieharingenstraat, Matthäuslaan, Nachtegaalstraat en de Rozenstraat. En bij Max van Praag, Amsterdamse Straatweg, Winkelcentrum De Gaard, Winkelcentrum Overweg, Steenweg en bij het station. Vergeet het niet, zondag 26 juni aanstaande in Utrecht.
4: Let op! 192, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
1: De alarmschijf op 6 mei 1972 bij Veronica. Neil Diamond natuurlijk met Song Blue.

zo mooi of niet, soms een alarm schrijft van Radio Veronica in 1972 alweer. Eentje van Neil Diamond en de Song Song Blue. We gaan live doen met de Dolly Dots met A What a Night.

Dat was de live-uitzending, de live-uitvoering, moet ik zeggen, van de Dolly Dotsieren, de Gouden Oude Show. Oh, ze gaan maar door, hè? Of niet soms. Er was dan getiteld What a Night. Door met de muziek. Ja, dank u wel, dank u wel. Ook een dametje.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouwe Ouwe Show. De Gouwe Ouwe Show. De Gouwe Ouwe Show.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

een heerlijke plaat, hè? Of niet zoals deze van de heren van de Bee Gees. Uit de bioscoopfilm The Saturday Night Fever. Oftewel, You Should Be Dancing. Hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met nog veel meer mooie muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70. En ook uit de jaren 80, uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Mijn naam is Johan de Graaf, studio 2.

een leuke of niet zo deze van Cliff Richard met Congratulations. Voor iedereen die vandaag jarig is. Nogmaals van harte gefeliciteerd. De muziek kriskras door elkaar heen. Dat is altijd het motto van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes uit de hitkelder van het grote archief van de Gouden Oude Show. Zoals deze. Zeg je van de Flower Pot Man.

0: De Flower Pot Man, zo moet je dat roepen. Ja. Muziek uit de jaren 60 hier in die gouden oude show met A Walk in the Sky. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf.

dat is toch apart of niet soms deze. Maar wel leuk om nog een keertje mee te zingen met Heintje. Met jij bent de allermooiste. Door met de muziek in de show met Vanity Fair.

We hebben gebeld. We hebben gebeld met Trinity met 02345709. That's my number. We gaan even op de Franse tour hier in die Gouden Oude Show met Dave, met Du Côté des Six Mois.

blijft toch een hele mooie plaat, of niet? Soms deze van het Electric Light Orchestra hier in het programma. Ja, met Wayne Saint Nothing Get. De mannen van The Living Thing onder andere. Ja. Naar de jaren 60 hier in het programma. Marleen Ross en de Turn, dat staat er echt. Met de titel The Angel of the Morning. Luisteraars, de gouden oude show.

Dat was toen de tijd een dikke nummer 1 hit in 1977, als ik het me niet vergis. Eentje van de Guys and Dolls, dames en heren. Your My World. Heerlijke muziek vandaag, toch weer uit de jaren 60. Uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Oh, dit komt zeker uit de jaren 60 aan het geluid te horen. Dat zijn de mensen van Radio Caroline, Stationstune. Maar dit is die andere hit, You've Got Your Troubles.

You've got your troubles and I've got mine. Wat een mooie of niet, dames en heren, met de Fortunes. Over mooie platen gesproken hier in het programma. Uit het grote hitarchief van de Gouden Oude Show. Hier is Tom Jones met A Minute of Your Time.

favoriet minuutje, een minuutje van jouw tijd of niet, zoals deze van Tom Jones met A Minute of Your Time. De man van Help Yourself. Hè. Dit is ook zo'n fantastische mooie plaat, House for Sale, ook een geweldige, maar dit vind ik toch ook goed, moet ik zeggen. Ik heb het over Lucifer met Self Pity.

Orlof, Peter, Waardas, ja, zeer zeker, ja, ja, ja. I meet you in for ever. Hier in het programma, bijna weer tijd. Zo snel gaat het weer. Ja, als je het naar je zin hebt, gaat het altijd snel, moet je de tijd. Met deze van Jack Tuurzen.

De man van papa was een poremende, of niet zoals deze van Jack Jersey met The Blue Brown Eyed Lady. Nog twee plaatjes te gaan in de show. Wat is dat weer gebeurd? Dit is er een van Paul Simon met 50 Way to Leave Your Lover.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Stevie Wonder. Prachtige plaat hoor. En zo heette deze single.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Yes to me, yes to you, yesterday. Goedemorgen allemaal, luisteraars, welkom. Radio Emmeloord, daar staat u op afgestemd. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. En dat betekent dat we weer een uur lang mogen doordraaien op Radio Emmeloord. Jawel, mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk heel veel mooie hits uit het grijze verleden gaan we weer het komende uur draaien. En speciaal gaan we ook nog eens even 40 en 50 jaar terugblikken. Wat stond er destijds allemaal in de Nederlandse top 40? En dan komen we uit alweer in het begin van de maand oktober van het jaar 1976 en ook 1986. En uit deze twee lijsten sowieso een aantal mooie plaatjes gedraaid. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Wereldwijd zijn wij te ontvangen via de diverse streams. Voor meer informatie kijk op onze website www.radioemmeloord.nl. En in het noorden van Nederland via de Middengolf AM747. En in de Noordoostpolder in en rondom Emmeloord via DAB+. Dus er zijn ontvangstmogelijkheden voldoende om lekker te kunnen luisteren naar Radio Emmeloord.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

zootje van Barry Bix. Sideshow. Ja, een lekker reggae-achtig deuntje zo op de zaterdagochtend. Gewoon lekker beginnen met je zaterdagochtend, vrienden. Ja, lekker luisteren naar Radio Emmeloord. Ik heb nu iets leuks gevonden van Linda Ronstadt. Een prachtige uitvoering van het nummer The Tracks of My Tears. Ook wel bekend van de soulgroep Smokey Robinson en The Mirror.

niet veel zeggen. Deze uitvoering mag er ook zijn hoor. Hè? The Tracks of My Tears. Linda Ronstedt gedraaid hier op Radio Emmeloord.

blijft een lekker nummer, hè? Van de Man Morrison. Jawel, Brown Eyed Girl. Ik was van de week tijdens een live optreden van een tweetal artiesten die zeg maar van Neil Young het werkje deden. Hadden ze ook zeg maar dit nummer nog eens een keer op de plaat gezet.

alweer van een paar jaar geleden. Gabrielle. Met het prachtige Out of Reach. En dat kwam destijds uit de film Bridget Jones' Diary. Daar kwam het allemaal vandaan. Goed vrienden, we gaan eens even 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 4 oktober van het jaar 1986. En toen stond Juliane Werding met dit nummer in de Nederlandse top 40. Stimmen im Wind. MUZIEK

Werding. Jawel, prachtig hoor, dit nummer om dit nog eens een keer weer zo lekker te draaien op Radio Emmeloord. Stimmen in Wind staat dus thuis nog een hele grote. Gay Nicht in die stad heette dat dan wel. En die zullen we binnenkort ook nog eens even draaien hier op de zender. We gaan nog eens even een plaatje draaien uit diezelfde lijst van precies 40 jaar geleden. Wat dacht u van deze? Hollywood Beyond en What's the Color of Money?

0: Janet Jackson, When I Think of You, uiteraard de zus van Michael. Stond er destijds ook in, 40 jaar geleden, in 1986, met het nummer When I Think of You. Ik kan je trouwens nog vertellen dat op nummer 1, nog net zo nummer 1 als de week daarvoor, Europe stond met The Final Countdown. Op nummer 2, Run DMC met Walk This Way in de vierde week. En op nummer 3, The Way It Is, Bruce Hornsby and the Range. En ik wil trouwens nog eens even de nummer 4 notering draaien. De prachtige plaats van Boris Gardner. And I Wanna Wake Up With You.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.

zo gaat het nog wel even door. Hè? I Wanna Wake Up With You. Boris Gardner, 40 jaar geleden stond hij met dit nummer hoog in de Nederlandse top 40. En van de week werd trouwens ook bekend, een triest bericht, dat Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd is overleden. En Mighty Sparrow, die kennen we nog wel van die hele grote hit Only a Fool Breaks His Own Heart. Die hij samen had uiteraard met Byron Lee en de Dragonaires. Ik wil nog eens even dat nummer draaien. Dat is wel even leuk om nog eens een keer weer zo te horen op radio.

was een hele grote hit, dankzij de heruitgave in 1977. Jawel, Only a Fool Breaks His Own Heart. Ik heb het uiteraard over Byron Lee en Mighty Sparrow. En Mighty Sparrow is onlangs overleden op 91-jarige leeftijd. Nu een mooie van de Flirtations. Nothing But a Heartache.

inderdaad, Glen Campbell. De eerste man heeft een boel mooie muziek gemaakt in zijn leven. We gaan gelijk nog eens even 50 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar 2 oktober van het jaar 1976. She's crazy like a fool. En toen stond deze Duitse superformatie in de Nederlandse top 40. Boney M, daar heb ik het uiteraard over. Daddy Cool.

toch wel het jaar van de disco, hè? 1976. Boney M, een mooie Frank Farian productie. Daddy Cool, daarmee begon het eigenlijk allemaal een beetje natuurlijk. Dit stond destijds ook in de Nederlandse top 40. Ik heb het uiteraard over begin oktober van het jaar 1976. The Pharaohs and Heaven Must Be Missing an Angel.

0: van Must Be Missing an Angel, The Pharaohs. Een halve eeuw geleden een grote hit. En ik kan je vertellen dat destijds nog steeds op nummer 1 ABBA stond met The Dancing Queen. Op 2 trouwens Johnny Wakelin en In The Air. En Rosie en Andres met My Love op nummer 3. Maar ik wil nog eens even een hele andere draaien.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
1: Muziek uit de jaren 70.
0: Want Jack Jersey die stond er namelijk ook in met deze plaat. En die wil ik je nog eens even laten horen. Blue Brown Eyed Lady.

klassieke muziek uit 1976. Jack Jersey. Het loopt alweer aardig richting 10 uur. Dat betekent dat ik mijn laatste plaat ga instarten. Morgenmiddag ben ik er uiteraard weer tussen 1 en 2 met een nieuwe aflevering doordraaien. Zoals gebruikelijk op de zondagmiddag. En dan uitsluitend vinylplaatjes op 45 rondjes per minuut. Ik zou zo zeggen, laat het gewoon lekker aanstaan. Want zometeen aan de andere kant van 10 uur, niemand minder dan Kees Bakker met Scherp op de Terp van 10 tot 12. En straks ook nog tussen 12 en 1 uur muziek Memories met Mark Bodegraven. En om 1 uur trouwens nog op Radio Emmeloord, de Nationale Zaterdag. Middag gebeurtenis. Ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan hier. De hele dag mooie muziek. Trouwens, dat niet alleen. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Wij zijn Radio Emmeloord. Dit gaat mijn laatste worden. Iets moois van Procol Harum en Homburg.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dat is leuk, joh, dat je van me houdt. Ik zeg een heel goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Daar zijn we weer. Radio Emmeloord met Scherp op het Terp natuurlijk. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste gouden ouwe. Nou, je hebt zo meteen al een lekkere gouden ouwe gehoord uit 1966. Share met Sonny. Ah, dat klonk zo nog wel. Heel jong natuurlijk. Maar ze treedt nog steeds op. Maar ze valt wel op oude of jongere kerels, hè? Ja. Hey Peter, die bedankt, jongen. En ja, we gaan even de Nighty Classic draaien. En de Nighty Classic is dit keer voor Peter Gabriel. Peter Gabriel uit 1999 en Salisbury Hill natuurlijk. Ik zeg een hele goede morgen en geniet van de lekkere muziek die gaat draaien hier op de komende twee uurtjes hier op Radio Emmeloord 4747 en de DAB Plus natuurlijk.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

Can't Get No van de Rolling Stones. En toen waren die ook nog heel jong. En nu zijn ze al heel oud en maken nog steeds muziek natuurlijk. En lekkere muziek, want die nieuwe cd die heb ik ook gedraaid hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB+. De volgende plaat is van Billy Davids en Tell Him. Ook best zo lekkere gauw ouwe.

0: dit is ook wel eens een lekkere cover. Billy Davids en Tell Him. Het is weer de hoogste tijd voor de vergeten nederpopplaat. En ja, die man was vroeger directeur van Radio Veronica. Ja, Egbert Douwe hebben we het over. Kom uit de bed, schuim mijn liefste. Dan, dat was de persiflatie van Rob Oud natuurlijk. En die heeft het ook gezongen. En volgens mij was het ook nog een hele grote hit. We gaan hem even draaien hier op Radio Hemmerloord.
1: Radio Emmeloord.
2: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
3: Yesterday, yesterday,
2: yesterday.
4: Terug in de tijd. De vergeten nederpopplaat.
2: Radio Emmeloord. Op de Middengolf.
4: Aan

0: en Nick Stryker Band. A walk in the park. Met een hond, maar een vrouw, vriendin, kindertjes.
1: Ja.
0: Ja, we hebben hier geen parken. Nee, we hebben hier een weidse uitzicht. En in de hele verte, daar kan ik bijna de Waddenzee kijken. Bijna. De volgende plaat is van... Hey Joe, Jimi Hendrix.

0: show van Jimi Hendrix. Ja, hij is helaas maar 27 jaar geworden. Ik heb toen een documentaire erover gezien. Ja. Hij sliep zelfs met zijn gitaar. Dat is niet te geloven. En hij speelde achterstevoren. En je kon het zo gek niet bedenken, die man. Hoe die speelde hij. Dat is jammer, jammer, jammer dat hij... ja, de drugs, ja. Drugs en de rock'n'roll, hè. Ja, dat gaan soms niet samen natuurlijk. We gaan even drie bereiden met een koekje koffie en een koekje erbij. En de eerste plaat is van Buddy Holly, Every Day. En dan de Swinging Blue Jeans, You're No Good. En Joe Cocker met Ruby Lee, onder het motto van...
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

The Move uit 1979. Hallo Suzy, een lekkere stevige plaat hier op radio. Alleen maar hoor natuurlijk via de 747 en de DAB+. Van de week ook weer een bericht, de Calypso legenda. Oh, doe ga. Oh ja, ja, ja, dat ligt. Hey, mijn telefoon doet een beetje vreemd. De Calypso legenda. De Mighty Sparrow is op 91-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn familie overleed hij na een kort ziektebed in New York. Met zijn dierbaren om zich heen. Zijn muziek was tientallen jaren geliefd op de Caribische gebieden en ver daarbuiten. En hij heeft ook nog een liedje gemaakt met Brian Lee en de Dragonaires. En het heette Only a Fool. We gaan hem even eren natuurlijk hier. Met een

dit zijn van die liedjes, daar kun je lekker bij wegzwijmelen. En dat op de zaterdagmorgen natuurlijk. Wat ga je doen? Wat ga je doen allemaal dit weekend? Ja, wat heb je allemaal op het programma te staan? Auto wassen, even boodschappen halen, je vrouw een beetje verwennen, gezellig even maken dit weekend. Ja, ik weet het niet. Dat is altijd een verrassing, hè, natuurlijk. Ja. We gaan even de Gibson Brothers draaien met Cuba. Lekker dansbaar liedje. Hier op de zaterdagmorgen. Radio Emmeloord. De gouden oude zender.

het zijn geen broers, hè? Nee, dat hebben ze dan verzonnen. Dan denken ze van, ja, dat geloven ze. Wij zijn drie broers. Maar het zijn geen drie broers. We gaan even het ene laatste plaatje bijna weer draaien voor de klok van 11 uur natuurlijk. White Lion and Cree from Friday. Freedom. Lekker rock ballad hier op Radio Emerald. White Lion. Weinig van gehoord. Wel een bijzonder liedje dit. Cry from Freedom.

0: dit was een bescheiden hitje ooit. Wat voor jaartal staat er niet eens bij? Nou, dan moet ik er een opzoeken in mijn grote boek natuurlijk. We gaan nog één liedje draaien voor de klok van 11 uur. En na de klok van 11 uur ben ik natuurlijk een uurtje bij je. Met de eerste plaat weer natuurlijk even share. Maar we gaan even, de laatste plaat is van The Stringless. En het gaat over Peaches. Gaan ze zingen.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

AM 747. Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden

Hey, dat was wel een hele lange versie van Donna Summer, I Feel Love, de Disco Queen natuurlijk in de jaren 70. En we helemaal gedraaid hier op Radio 0511. 0511, hoe kom je erbij? Radio Emmeloord via de 747 natuurlijk. De volgende plaat is van Duncan Brown en we gaan naar The Wild Places. Nou, zo wild is het hier toch niet? Lekker rustig toch? Deze zaterdag.

Morgan Brown. The Wild Places. En wat zou dat zijn, The Wild Places? Ik zou het niet weten. Gaan we vandaag ook nog een zomertop 3 doen? Ja, ik denk het wel, want van de week was het nog wel een beetje lekkere nazomer weer natuurlijk. En daarom kunnen we nog maar even lekker genieten van de 3 leuke liedjes. Ik zal hem zo meteen weer even opzoeken en dan komt het helemaal weer voor de bakker natuurlijk. Eerst gaan we draaien Casey and the Sunshine Band en Queen of Clubs. En het komt uit 1974.

dan, dan pak je een LP uit een rekje weg en dan denk je, wat van nummers staan er al op en maar op. En dan ga je even kijken en dan kom je dit mooie nummer voorbij van Barry Manilow en Lux With We Made It, 1977. En die LP is, heet Dancing in the Street. Nou, daar kunnen we nog wel wat meer liedjes van draaien natuurlijk. De volgende is van Sly and the Family Stone and Everyday People hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Vind je 747 of de DAB Plus te beluisteren.

Tony Scott from the Soul. Hier op Radio Emerald. Komt uit 1991 alweer, dames en heren, jongens, meisjes. Het is de hoogste tijd voor nog één keer de zomertop 3. En drie leuke liedjes uitgezocht natuurlijk. De eerste is van The Les Humphrey Singers en Mexico. En Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. En dan hebben we nog één, Ballant en Ballant en The Summer of 71. We gaan hier even lekker. De zomertop 3.

Help Us On His Way, Little River Band. Die komt uit Australië en dit was een liedje uit 1977 alweer. De volgende plaat is van... moet ik even kijken, joh. Lulu en David Bowie, ja. The Man Who Sold The World. 74 uit 1974 gepost. Radio Emmeloord, 4747.

die David Bowie ook niet meer onder ons, hè? Nee, en niemand wist het dat hij bij... Ja, een paar mensen wisten dat hij doodging. En hij heeft het een beetje zelf helemaal in scène gezet. En ook toen net nog een nieuwe cd uitgebracht natuurlijk. En met een hele vreemde... Ja, helemaal in wikkels. Ja, heel apart natuurlijk. De volgende plaat is van Jimmy Nail. Ain't No Doubt. 92. En zo oud ben ik niet, hoor. Bijna, bijna. Als het alles goed gaat.

Hear Me Now. Een grote hit in de jaren 90. Vooral in 1992. Toen was het een grote hit. Hè? De hoogste tijd weer voor een mooie rockballad. Ja, en ik heb er een gevonden natuurlijk. En die is van David Lee Roth en de Californian Girls. En David Lee Roth was de singer van Van Halen. Ja! En toen had hij heel lang haar. Maar tegenwoordig is ze zo kaal als een biljartbal. Ander motto.

California Girls. David Lee Roth. De zanger van Van Halen. Ja, die ene Van Halen was laatst ook in Nederland. Die is geridderd of zo. Die heeft een medaille gekregen. In de geboorteplaats waar hij geboren was. Volgens mij in Tilburg. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik ga nog één plaatje instarten. En dan is het weer gebeurd, jongens, dames en heren. En dan moeten we weer een week wachten. En dan komt er weer een nieuwe Scherp op het Erp natuurlijk. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB+. De laatste plaat is van Robbie Robertson. En Somewhere Down the Crazy River. Een goede zaterdag verder. En blijf genieten van Radio Emmeloord natuurlijk. En het komt uit 1987 alweer. Een 80 classic. Oi.

0: play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the...
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gürlek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music Memory.
4: Go, go! Mark Bodegraven.

Ze kwam uit Oostenrijk, maar ze zat in het beentje wat heette Silver Convention. Misschien dat je dat nog kunt herinneren. Had ook van die sterke teksten, net als dit liedje Lady Bump. Zat niet veel in, maar het had een heerlijk dansbaar ritme. En was ook een echte disco-klassieker in het jaar 1975. Vrienden, hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Dat is eigenlijk lang in de gaten. Je hebt afgestemd op het station vanuit het... Vanuit de poldergebieden, zullen we maar zeggen. Vanuit het midden van Nederland. Alhoewel, nee, het is niet echt het midden, hè, vrienden. Nee. Een beetje geografisch wel juist blijven natuurlijk. Straks ook weer een oude alarmschijf bij je. Een tipje van de sluier. Arne Jansen, de Beatles, Fats Domino. Stamvast zie ik ook nog staan. Ja, ja. Oh, er zijn weer zoveel plaatjes uitgezocht. Dat we hopelijk ze allemaal in dit uurtje kunnen stoppen natuurlijk. Want ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk van dit programma. Dat je ze allemaal hoort die wij denken... Wat jij leuk vindt. De tweede is ook een Nederlands product. Ja, ja, ja. Net als Annie Jansen. De Dolly Dot. Met die mooie. Voor jou.

It's You uit de vroege jaren 60 hier in het programma Music Memories. En dat was de Cliff samen nog met de Shadows. Maar dat had je wel duidelijk gehoord, dat neem ik natuurlijk aan. Randy Crawford, dat is een dame, die hebben we ook voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even door met Rupert Holmes.

Ja, dames en heren, wat was dit ook alweer? Nou, dit was het Nederlands groep. En ze heette The Internationals. Wij kennen ze van Young and In Love. Dat was een hele grote hit voor ze. Maar op een gegeven moment was dat effect een beetje verdwenen. En er werd gezocht naar nieuwe wegen. En toen werd dit singeltje uitgebracht. Boom, boom. Nou is dit geen hit geworden, dus mocht je denken van... hey, ik ken het helemaal niet. Helemaal niet erg. Maar het leuke ervan is dat later de Benga Boys... met drie keer boom, boom, boom wel heel grote doorbraken. Vandaar dus dat het toch een keertje in het programma stopt hier bij Radio Emmeloord. Slip, Slide Away. Live. Art Carvical. En Paul. Live. Echt waar. En van het Zwarte Van Hiel, vrienden. Kijken of die het volhoudt.

0: je wat vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik het al vaker opgenomen heb voor de dames Spice Girls. Want ze zijn een beetje vergruisd, een beetje degenererend over ze gedaan. Maar ze hebben best mooie plaatjes gemaakt. Dit was er ook weer zo'n voorbeeld van Too Much. Ja, als je mengpaneel zegt van bekijk het, dan doen we het gewoon opnieuw.
1: Ja.
0: Radio Emmeloord. Ja, we luisteren dus naar je. Mocht je op- of aanmerking hebben, dan kun je dat mailen. Ga daarvoor even naar onze website toe. En dat is radioemmeloord.nl. Er staat ook een telefoonnummer, dus je kunt het mailen, je kunt het bellen. Als je wat te melden hebt van ons. Isley, Jesper Isley. Met die mooie van ze.

0: 60 toe.
1: De gebroeders Gibb, want zo is dat wel. Ze waren 9 jaar oud toen ze verhuisden naar Australië. En 9 jaar later kwamen ze weer terug vanuit Australië naar Engeland toe. En toen ging hun carrière als een speer. En scoorden ze hit na hit. En dit was er een voorbeeld van. Ja, vrienden, we zitten in het jaar 1971. Dit was ook een oude alarmschijf. The Doors, I love her.

0: lijkt me een heerlijke vooruitzicht als dat zo is, dat de zon morgen weer hoog aan de hemel zal staan. Het was Arnie Jansen met zijn groepje Lesti Kales. En ja, de grootste hit die hij ooit heeft gehad was natuurlijk Meisjes met de Rode Haren. En dit was een kleine, ja, een spin-off zullen we dan zeggen natuurlijk. Het is weer de hoogste tijd om een blik te werpen in de jaren 60.
1: Dit is Radio MLO.
0: En The Love Affair. Ja, die komt binnen, vrienden. A Day Without a Love. Nou, laten we dat nou niet hopen, hè. Laten we er een beetje positief in staan, vrienden. Na deze opname, Gloria Estefan. Die mag er ook wel wezen, dat dacht ik zo. Hier op Radio Emeloord.

0: zou best passen in zo'n oude fitnessvideo. Deze opname van Gloria Estefan, Get On Your Feet. Ja, we zitten weer eens zoals gewoonlijk in tijdnood. We hebben nog wat leuke plaatjes uitgezocht. We gaan even terug naar het archief wat de directeur-eigenaar beheerst. Hier bij Radio Emmeloord, Dick Offriga. Dat zijn de diepe archieven waar je bijna nooit in mag. En dan krijgen we ze nu dan een toestemming. En nu hebben we de Georgia Gibbs. En dat zeg je helemaal niks. Ik geef het direct toe. Maar misschien als je het liedje hoort en je zegt... Ja, tweedledee, tweedledum.
1: Yeah, more of the hits from the swinging 60s.

Good old Fat Domino met Jambalaya. Wij kennen het eigenlijk beter van de Carpenters. Die hebben er ook een hele grote hit mee gehad. Ja, ik zei het al. We kijken richting het klokje van het uur. En dat betekent dat straks het nieuws weer komt. Zullen we er nog eentje uit de jaren 60 doen? Ja, ja, ja. Nou, dan.

0: De slingerende weg die werd bezongen door The Beatles, The Long and Winding Road. En zegt uit de periode dat de Beatles niet meer live optraden, want dat hadden ze met dit liedje nooit voor elkaar kunnen krijgen. Groot koor en orkest erbij, dat gaat niet meer lukken. Ja, we zijn toe aan het laatste trekje van dit uur.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Amyloid.
0: En daarvoor gaan we naar Volendam, ik had het je beloofd. Tot ik hem zo draai. En belofte doet natuurlijk inlossen. En dat doen we dan ook. Stamvast met die mooie over Volendam. Getiteld Mooi Volendam.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: eerlijk zeggen, waarom geen racing car? Ik heb wel eens een hele sportieve auto gehad. Een echt ongelooflijke sportieve auto. Ik ging ophalen bij de dealer. Ik had zoiets van, ik zorg ervoor dat ik niet te snel ga rijden. Nou, vergeet het maar. Dat lukt dus gewoon niet, hè. Ik reed nou misschien nog een kilometer ver en... Ik reed toen al te snel. Ongelooflijk. No Racing Car op nummer 40, afkomstig van 37 in de negende week notering. Dat was Air Bubble.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: Goedemiddag.

Iglesias. Hoe zou deze plaat horen zitten? L'amour op nummer 37, afkomstig van 26 in de vierde week notering. Daarvoor hoorde je Dr. Hook, A Little Bit More. Een oud alarm schreef in de achtste week notering. Vier plaatsen verlies. Vorige week op 34, deze week op 38. En daarvoor hoorde je All Right van Longtail, Ernie en de Shakers. Na acht weken is het helemaal geshaked, hè? Oftewel is het voorbij met Longtail, Ernie en de Shakers. Zes plaatsen verlies in de top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Op DAB+ en online emmeloord.nl.

Elton John, tezamen met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart op nummer 36. Nou, ik denk dat het voorbij is, hoor. 8 plaatsen verlies in de 10e week, een oud alarmschijf. Ik zal eventjes tellen. 4, 6, 8, 10 alarmschijven in deze top 40. De top 40 van 2 oktober 1976, de 12e jaargang, nummer 40. Oftewel, de top 40 die werd uitgezonden op Miamigo.

allereerste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 45 jaar geleden. Een top 40 die werd uitgezonden op Radio Mi Amigo, maar ook op Radio Veronica op vrijdag op Hilversum 3 tussen 7 en 8. Ik heb de luistercijfers gezien van Radio 3. 2% stoppen met die handel. Ik bedoel, wij hebben nog meer luisteraars volgens mij, toch? Wat zeg je, Dick? Ja, 12%. Ja hoor, droom lekker verder. Goed, we gaan verder met de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 34, afkomstig van 28 in de zesde week notering, vinden we deze prachtige plaat van de George Baker Selection. It's the one.

Oh jee, jongens. Agentschap Telecom staat voor de deur. Let hem in. Nee, doe maar niet hoor. De Wings waren dat op nummer 32 afkomstig van 23 in de vierde week notering. Oh, dat gaat toch niet echt best hoor. 9 plaatsen verlies voor The Wings, tezamen met Paul McCartney. Let hem in. Ik vind het jammer. Het is 4:30 op Radio Emmeloord, DAB+. En www.radioemmeloord.nl, de allerleukste platen. Alle platen die ik zo'n beetje draai, ja, behalve de nieuwe binnenkomers, die zijn een beetje op de terugweg. Dat is jammer hoor, want dit is wel een leuke plaat. Op 31 6 plaatsen verlies voor de Starlet Vocal Band in de vierde week notering. Is Afternoon Delight.

Wat heerlijk die geluidjes allemaal op nummer 30, Fly Like an Eagle. Drie plaatsen verlies voor de Steve Miller Band in de derde week notering. Een nieuwe binnenkomer, de tweede nieuwe binnenkomer in deze top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Het is Corrie Konings en ze zegt het is voorbij, jongens. Oh ja, echt waar? Nou, voorlopig ga ik nog even door tot 6 uur met de top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord.

hebben we de vierde alarmschijf, voormalige alarmschijf. Long May You Run, vorige week op nummer 17, deze week in de vijfde week notering helaas gezakt. 11 plaatsen verlies voor de Stills en Young Band, Long May You Run. Radio Emmeloord op DAB+, de top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel 2 oktober 1976. Als het goed is, zou er nu geluid uit moeten komen. Geen idee wat er vandaag aan de hand is. Het is zaterdag 2 oktober 2021. En de knopjes werken op de een of andere manier. Maakt niet uit. Het is Fleetwood Mac en Rihanna.

Je kent het ergens van. Ja, ik ook. Hawaii 510. You can count on me op nummer 26. Vier plaatsen winst in de tweede week notering. Dit was Sammy Davis Jr. Helemaal te voet uit.

naar de nieuwe binnenkomer in deze top 40 van 45 jaar geleden. We treffen op nummer 25. Aunt Dina has blown the horn. Ja, ze heeft blown the horn. We will rest. Prachtig, jongens. Wordt allemaal op Radio Emmeloord. Het is 8 minuten voor het tijdstip van 4 uur. We hebben nog, ik denk, een 2 plaatsen te gaan. Voordat wij eventjes plaats maken voor nieuws en weer van 4 uur.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit. En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. We starten meteen met de allerhoogste nieuwe binnenkomst van Wild Cherian. Voormalig alarmschijf. 10 alarmschijven in deze top 40 van 45 jaar geleden. En dit is dan alweer de 5e, jongens. Play that funky music. Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. Laten we hopen dat we binnenkort ook weer gewoon lekker op Middengolf mogen uitzenden. Gewoon via bijvoorbeeld Radio Nostalgia. Het Kolmerswaag zouden we leuk vinden. Op nummer 19, ODM.

0: Nederlandse top 40. Oh, wat een heerlijke plaat. Vorige week nog op nummer 12. 6 plaatsen verlies voor de Manhattan Transfers. En Kiss and Say Goodbye. Voorlopig gaan we nog geen dag zeggen hoor. Ik bedoel, het is een minuut of 12 over 4 geworden. We gaan tot 6 uur door hier op Radio Emmeloord. Met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Let's Kiss and Say Goodbye. Wacht even, de telefoon gaat. Jeetje, dat is een oude telefoon, man. Wie heeft er nog zo'n oude telefoon? Dick, jij misschien? Neem even op. Hallo.
1: Hello, darling.
0: Oh, hallo, schat.
1: I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

0: De jaren 80 zou Ben Librand er nog een hele mooie mix van maken. Heaven Must Be Missing an Angel uit 1976. The Ferris, vorige week nieuw binnen op nummer 29 in de tweede week dotering doorgestegen naar nummer 16. Oftewel met een waanzinnige superstip. En het was nog ineens een alarmschijf, jongens. Heerlijk. Tegenwoordig noemen we dat foute disco. Destijds stonden we daar gewoon op te dansen in de discotheken. En ik moet eerlijk zeggen, ik mag het wel, hoor. Ik ben zo blij dat ik deze top 40 mag draaien hier op Radio Emmeloord. Op DAB+. Gewoon lekker digitaal. En tevens via www.radioemmeloord.nl.
1: Dit is de historische top 40.

We draaien allemaal al die mooie platen van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord. DAB plus www.radioemmeloord.nl. You'll never find another love like mine in de derde week notering. Gestegen van 21 naar nummer 14. Dat gaat lekker, hè? Dat gaat lekker, jongens. De volgende plaat is helaas een beetje gezakt. Dit is Vicky Leandros na 7 weken lang. Nederlandse top 40 op nummer 13.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: Van toen op een rij. Dit is de

kan er niks doen, maar wat een waanzinnige plaat, man. Ome Arie, Connie van de Bos op nummer 11, afkomstig van 15 in de derde week notering. Hiervoor hoort je Gerard de Vries met Teddy Beer. Vorige week nieuw binnen op nummer 20. Doorgestegen naar nummer 12. 8 plaatsen winst in de tweede week notering natuurlijk. Teddy Beer, oftewel een soort van tranentrekker. Op nummer 10 zou je moeten horen 5:05 p.m. Leo Valesco. Het singeltje is kwijt. Het is gewoon weg. Dat maken we gewoon mee hier bij Radio Emmerwoord. Ik heb geen flauw idee waar die gebleven is. Hij zou hier moeten liggen, maar het is gewoon verdwenen. Dit is Now is the Time van Jimmy James op nummer 9.

Banjo en The Lord met al die platen van 45 jaar geleden. De platen die toen in de Nederlandse top 40 stonden. De Nederlandse top 40 is samengesteld door de stichting Nederlandse top 40 uitgegevens van Handel en Industrie. En erkend door de NVGD. Ofwel de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplatenhandelaren en Detailhandelaren. 2 oktober 1976, deze top 40 werd uitgezonden op Radio Veronica, vrijdag op Hilversum 3 van 7 tot 8. En volgens mij ook gewoon nog op Radio Miamico destijds.

terugweg. Vorige week nog op nummer 6, 4 plaatsen verlies voor Pussycat in de 6e week notering. Het nummer heet Smile, gewoon lekker blijven lachen hoor. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. De top 40 van 2 oktober 1976. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord, oftewel de top 40 van 45 jaar geleden.

top 5 van de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 5 stationair. In de 6e week notering. Ferrari. En wat is er met die honden? Wat is er? Oh, dat hoort erbij. Het is Monza.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit.

zullen ze allemaal denken, wie zijn dit? Rosie en Anders. Rosie en Anders, vind ik ook goed. Op nummer 3 in de top 40 van 45 jaar geleden. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Het nummer heette My Love, zo klonk het ook. 3 plaatsen winst. En ik vind het zeer zeker terecht. Ook de volgende plaat staat al 4 weken in de top 40. Heeft 2 plaatsen winst. Dit is Johnny Wakelin. En In Sayer, de 10e alarmschijf in deze top 40.

De eerste positie van de Nederlandse top 40. ABBA en de Dancing Queen. 5 weken lang in de Nederlandse top 40. Vrienden, tot zover dan de top 40 van 45 jaar geleden. En dan denk je natuurlijk van het is nu een minuut of 12:05 geworden. Gaat hij nou naar huis? Nee. Ik blijf gewoon tot 6 uur. En dan draai ik gewoon de plaat uit de tipparade van 45 jaar geleden. Hier op Radio Emmeloord.

6 nieuwe binnenkomers in de tipparade van 45 jaar geleden. Op nummer 30 Daddy Don't Mind van de Hollies. Op nummer 29 The Summer Nights van Nancy Arnolds. En deze plaat kennen we nog wel in een hele andere uitvoering. Op de achtergrond hoor je nog Sailor Sail On. Niet van Piet Veerman, maar van Kees Veerman. Op nummer 27 Let's Fall In Love van Robin Sarstedt. Die draai ik niet, maar de volgende... Ja, die vind ik echt leuk. Ja, die vind ik waanzinnig. Oh, veel gedraaid destijds in de discotheken. Dit is Tina Charles. Ja, inderdaad. Hè? Ja. Ze heeft ook gezongen I Love To Love, but my baby just wants to dance. Maar dit is die andere. Dance, little lady, dance.

€38 per kuub. Dus misschien moet je die deur toch maar dicht doen. Een ledlampje laten branden in de hal. De deur staat altijd open en het licht brandt in de hal. Vorige week nieuw binnen op nummer 29, doorgestegen naar nummer 25. 4 plaatsen winst voor Frank en Mirelle hier op Radio Emmeloord DAB+. 3 plaatsen winst voor Rod Stewart met The First Cut is the Deepest. Ik vind het een hele leuke plaat, maar ik verwacht dat hij toch wel wat hoger gaat komen. Zodat we hem zeer binnenkort nog een keertje kunnen gaan draaien op de radio. Dit is Radio Emmeloord DAB+. www.radioemmeloord.nl. Kijk eens op Facebook. Zoek ons op en laat een berichtje achter. Vinden wij hartstikke gezellig om wat te lezen en wat te zien van onze luisteraars. Mag allemaal dus facebook.com/radioemmeloord. Radio Emmeloord, dat is het. It took a long time. It's Magna Carta.

Wat klinkt dat leuk, hè? The Real Thing op de radio. Een hele, hele, hele moeilijke titel. Can't Get By Without You. The Real Thing. De tipparade van 45 jaar geleden. Vorige week kwam hij binnen op nummer 26. Is doorgestegen naar nummer 18. En we horen hem hier op Radio Emmeloord. DAB+ en www.radioemmeloord.nl. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang dat we teruggaan naar 2 oktober 1976. De top 40 werd uitgezonden op vrijdagavond bij Radio Veronica. En zover ik me nog kan herinneren, ook op Radio Miamico destijds nog. Ja, Radio Miamico vanaf het zendschip de MV Miamico verankerd daar in die Thames Estuary.

40 platen terugkomen in die top 40 van 45 jaar geleden. Dat je denkt van, jongen, die was ik echt helemaal vergeten. Een productie van Eddie Owens. Het nummer heette Love Me, Love Me, Love Me van Getty. Op nummer 16. Vorige week nieuw binnen op nummer 20. Oftewel 4 plaatsen winst in de top 40. De parade dus van 45 jaar geleden. Het is alweer zo'n 12 minuten voor 6 geworden. We moeten een klein beetje vaart gaan maken. Dus we slaan een aantal platen over. Ja, doen we gewoon. Geen probleem. Peter Frampton op nummer 12. En Baby, I Love Your Way.

7 minuten voor 6 geworden. Vicky Sue Robinson. Turn the beat around. Wat een heerlijke plaat. Vorige week stond hij nog op nummer 15. 6 plaatsen winst dus. En ook deze plaat zullen wij over 2 weken zeer zeker weer aantreffen in de top 40. Maar dan de top 40 van 45 jaar geleden. Volgende week gaan we gewoon weer 50 jaar terug in de tijd met de tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. Jongen, wat een toestanden allemaal, hè. Wil je het nog moeilijker hebben aanstaande vrijdag, wordt deze uitzending ook nog een keertje herhaald. Ook nog. Bent al een klein beetje kwijt, maakt ook niet uit. Gewoon afgestemd blijven op Radio Emmeloord. 7 dagen, week 24 uur per dag. De leukste en de beste programma's. En toch wel een hele hoop leuke lijsten, hoor. Jongen. I love to hear percussion. We gaan eventjes iets anders draaien. Eventjes een beetje hardere plaat. Mag dat een beetje van nu? Vind je dat goed? Op nummer 2, vorige week op nummer 3. Is the night on the time.

Tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. De top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. 2 oktober 1976. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Aanstaande vrijdag wordt dit programma herhaald. En aanstaande zaterdag, gewoon over een week, gaan we dus 50 jaar terug in de tijd. Op nummer 2 hoor je Night on the Tiles van de Mutt. Die ken je misschien wel van het nummer Tiger Feet. Oh ja, mooi nummer. Ik heb nog 1 plaatje voor het tijd zijn van 6 uur. En dat is eentje van de Bay City Rollers. And I only wanna be with you. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1966.
3: Number 20.

Yeah.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The only chart that matters. The Billboard Hot 100 every week on Radio Emmeloord. 1976.
3: Number 15.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Tepenberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
2: En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

één hit uit Engeland in 2004. Daarmee begonnen we deze editie van de Number One Show. Het was een Britse driemansformatie, Three of a Kind, met Baby Cakes. Diana Mistipsta Curana componeerde een nummer na het zien van de Amerikaanse made-for-TV film Baby Cakes uit 1989, met Ricky Lake in de hoofdrol. Ze zei later dat het verhaal losjes op de film is gebaseerd. The girl knows the man is the one, but he doesn't realize it, zo zei ze erover. Twee van de drie bandleden ontmoeten elkaar voor het eerst op de dag van de opname van dit nummer. Daardoor was er niet sprake van een hechte band of een doordacht plan. Hoewel er vast een vervolgnummer met de titel Wink on Eye werd opgenomen, werd dat nooit uitgebracht. En daarmee werd Three of a Kind ook een van de vele one-hit wonders uit de muziekindustrie. Nu naar het najaar van 2022. Toen stond dit op nummer 1.

nummer was oorspronkelijk niet voor Dua Lipa bedoeld. Carolyn Allen, Emily Warren en Ian Kirkpatrick schreven het tijdens een songwritingskamp dat was opgezet voor de Britse meidengroep A Little Mix. Het nummer bleef daarna rondzwerven en werd voor Dua door minstens één andere artiest afgewezen omdat die de hoek niet sterk genoeg vond. Volgens producer Ian Kirkpatrick klonk de oorspronkelijke demo veel gewoner. Maar pas toen Dua haar vocalen inzong, kreeg het nummer volgens hem zijn definitieve karakter. Hij omschreef haar stem zelfs als de factor die de song van gemiddeld naar geweldig tilde. De tekst gaat volgens Dua Lipa niet over een ex. Ze zei dat New Rules ook kan slaan op iedere persoon of situatie die je naar beneden trekt of je humeur vergiftigt. De regels zijn dus eerder een persoonlijke strategie om afstand te nemen van iets giftigs dan alleen een relatieadvies.

is de number one show met een terugblik op het nieuws uit oktober 2018. D66-politicus Alexander Pechtold kondigt aan op het partijcongres in 's-Hertogenbosch op te stappen als partijleider en als lid van de Tweede Kamer. Journalist Jamal Khashoggi van de Washington Post wordt vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul in Turkije. Wat leidt tot een diplomatieke crisis voor Saoedi-Arabië. Canada legaliseert de verkoop en het gebruik van cannabis en wordt daarmee het tweede land ter wereld dat dit doet, na Uruguay in 2013. Red Dead the Redemption nummer 2 is uitgebracht voor de PS4 en de Xbox One. Het zou met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren de 8 beste verkochte videogame aller tijden worden. En dit was het nieuws van oktober 2018. Nu naar een hit uit die maand in de number one show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Het is vrij zeker dat we allemaal wel eens het spel Monopoly hebben gespeeld. Het spel kent verschillende varianten. De voorkeur van de Braziliaan Joabe Bayer Barbarossa gaat uit naar de Londen-versie van het spel. Niet alleen spelend met vrienden bij de keukentafel, maar ook in het echt. Hij had zichzelf de uitdaging gegeven om zo snel mogelijk in het echt naar alle locaties te rennen die voorkomen op het Londense exemplaar van een Monopoly. Hij vestigde een Guinness-record door elke locatie op het Londense Monopoly-bord te voet te bezoeken. En dat deed hij hardlopend in 1 uur 31 minuten en 14 seconden. Met 28 locaties om te bezoeken besloot Joabe ze niet op volgorde te bezoeken en werkte hij een snellere route uit. Toen werd hem gevraagd wat zijn favoriete locatie was op de route, zei hij Mayfair. Dat is de duurste plek op het Monopoly-bord. En in het echte leven ziet het er ook net zo duur uit. Absoluut een hoogtepunt van de run.

Het nummer is geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees. Speciaal in opdracht van producent Robert Stigwood voor de film Grease. Gibb kreeg de opdracht omdat er wel veel nummers waren, maar geen titelsong genaamd Grease. De titel zelf vond Gibb al komisch genoeg om er een refrein van te maken. En volgens meerdere interviews reageerde hij op de titel met zoiets als Grease, what a word. En verwerkte hij die verbazing direct in de tekst. Robert Stigwood wilde wel Gibb's pen, maar niet zijn stem. De Bee Gees klonken toen te sterk als Saturday Night Fever en hij wilde dat Grease zijn eigen identiteit kreeg. Frankie Valli werd gekozen omdat hij in een vergelijkbaar hoog stembereik kon zingen als Gibb. En omdat hij als pre-British Invasion-icoon beter paste bij de jaren 50 sfeer van de film. En dat was bijna de laatste plaat van de Number One Show, nummer 291. We sluiten af met een nummer 1 hit, uit 1960, van Chippy Checker. Dank voor het luisteren, graag.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Number 19.

20. New.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now, get ready for another hour of the world's greatest songs spanning every decade.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Fry's, the makers of smooth, delicious chocolate cream, and Elida, the makers of Sun Silk shampoo, bring you top 20. This is Simon Tatum for your DJ BA. Sunday, the 4th of October 1964, we'll be playing the top 20 in its entirety, which means we've actually got to squeeze 21 songs in this week, because two discs are tying for number 20. So we've got 3 out and 4 in. So let's go straight to those two number 20s. One going down, the other a chart newcomer. Let's hit it down there first from 14 to 20. Well, no one

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Smoke It In Your Eyes is een lied geschreven. Wacht even, hij zit zichzelf even wat voor te zetten. Dus automatisch in Disney staat hij op. Dat is niet de bedoeling. Maar ik zou zeggen, Smoke It In Your Eyes is een lied geschreven door Jeroen Kern, de muziek, en Otto Harbach, de tekst. Ze zetten het op een papier voor hun musical Roberta uit 1933. Het thema had Kern achter al in zijn hoofd tijdens het schrijven van de musical Showboat uit 1927. De publieke première van het lied was weggelegd voor Tamara Drazin, die het zong tijdens de eerste voorstelling van Roberta op Broadway 18 november 33. Gertrude Niesen had het lied al op 13 oktober 33 in de geluidsstudio tegen horen gebracht. Van het lied zijn meer dan 150 versies opgenomen. De meeste uiteenlopende artiesten hebben daar mee gedaan. Maar dit was de uitvoering van Blue Haze.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denker.
2: Music power on the music machine.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond. Ik zit er weer plat voor.

ik heb weer een heleboel verzoekjes binnengekregen. Die heb ik erin gezet. Maar wat is de week weer vlug omgegaan? Maar dat maakt niks. Des te gauwer hebben we ook weer een hit uit misschien. Ik zie alweer allemaal welkomstappjes verschijnen. Oh, prachtig. Maar het eerste verzoekje heb ik ook klaarstaan. En ja, Hendrik was de eerste deze keer met het aanvragen van een nummer. Dat is geworden een nummer van Eric Burden en The Animals. Het nummer heet When I Was Young. En ik moest hem even draaien voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Het komt uit 1967.

Jazz Jong is geschreven door groepsleden Erik Burden, Vic Bix, John Wider, Barry Jenkins en Danny McLeod. En geproduceerd door Tom Wilson. Het is een autobiografisch nummer dat vertelt over de vader van Burden, die soldaat was. Ook zingt Burden over zijn eigen jeugd. Zo rookte hij op 10-jarige leeftijd zijn eerste sigaret en ontmoette hij zijn eerste liefde toen hij 13 was. In het laatste couplet zingt hij hoe teleurgesteld hij in de samenleving is. Het nummer staat bekend om de Indiaans klinkende muziek. Die wordt geproduceerd door een elektrische gitaar en een viool. Goed, het tweede verzoekje, dat is eentje van Afke, gaat om een nummer van Johnny Cash. A Thing Called Love komt uit 1972.

Ja, het is jammer dat hij dit liedje niet wat langer heeft gemaakt. Het is altijd een prachtig nummer om te horen. A Thing Called Love is een lied geschreven en gezongen door de Amerikaanse countryzanger Jerry Reed. Het werd in 1968 uitgebracht op zijn album Nashville Underground en later gecoverd door onder meer Elvis Presley, Jimmy Dean en Johnny Cash. Een Cash-cover uit 1972 werd een nummer 1 hit in Canada en Ierland en zijn grootste hit in Europa. Nou, kijk eens aan. Ik moest het even draaien voor alle luisteraars van de Hittijdmachine en voor alle familie van Afke. Goed, het volgende verzoekje is eentje van Romy. En Romy wil graag Cycle Train horen uit 1973 met Go Like Elijah.

Go Like a Liar, een nummer 1 hit uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. De plaat gaat over het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Zie Bijbelboek 2, Koningen 2. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen. Goed, het volgende verzoekje is voor, even kijken, Aten. Aten wil graag een nummer van Pink Floyd horen en dan de single-uitvoering van Dark Side of the Moon.

met de rockvlag op de maan. Dat was Pink Floyd met The Dark Side of the Moon. Ik weet niet of het de goede uitvoering is, maar ik heb hem ergens op een harde schijf staan. En die wil niet in mijn draaiprogramma komen. Op een moment geeft hij allemaal vraagtekentjes als tijd. Dus hij wil niet draaien. Dus. Maar ik heb deze opgezocht op internet. En daar staat, het is wel genoemd als Dark Side of the Moon. Goed, Dark Side of the Moon is een album van de Britse muziekgroep Pink Floyd. Het verscheen op 24 maart 1973 en betekende of bekende Pink Floyd's doorbraak in het grote publiek. Bassist Roger Waters componeerde de meeste nummers en nam vanaf dat moment de leidende rol binnen de groep op zich. Het album is tot op heden het één na best verkochte studioalbum aller tijden. De verkoopcijfers liggen tussen de 50 en 70 miljoen verkochte exemplaren. En de opnamen van The Dark Side of the Moon begonnen in 1972 in de Abbey Road Studios, waar ook de Beatles altijd opnamen. Goed, nog een verzoekje voor Dick Offinga. Ik zal even kijken, dat is deze. Dick Offinga wil graag het nummer Walkaway horen van Matt Monroe. En ja, die heb ik ook gevonden. En hier komt hij aan.

Monroe, zijn echte naam Terrence Parsons, was truck- en buschauffeur, maar zingen was zijn grootste passie. In 1954 trad hij voor het eerst op en 2 jaar later had hij al succes. Eind jaren 50 kreeg hij een platencontract en tot 1974 stond hij geregeld in de hitparade. Monroe was wel de zingende buschauffeur genoemd, omdat hij werd wel de zingende buschauffeur genoemd, omdat hij in het begin van zijn carrière onder andere buschauffeur was. De pianiste Winfred Edwell bedacht zijn pseudoniem en hielp hem aan een contract bij Decca Records. Deze was speciaal aangevraagd door Dick Offringa van Radio Emmeloord. Groetjes Dick en Annelies van hier uit Studio Ian. Goed, ik zit naar het klokje te kijken. Het is tijd voor de drieluik. En nou ja, Pieter en Jikke schrijven: het is alweer vroeg donker, dat zal niemand ontgaan. Toch heb ik overdag toch nog niet het idee dat het alweer oktober is. Nee, ik ook niet, want het is prachtig weer steeds. Ik kwam deze week Trienke van de Breiklub tegen en zij vroeg of de club volgende week woensdag weer eens langs mocht komen. Hun zomerstop is weer voorbij en gaan ze de komende tijd de woensdagavonden weer gezellig samen zitten breien. En kletsen natuurlijk en een kop thee of koffie erbij. Na de vraag van Trienke was het mij ineens wel duidelijk dat het najaar nadert. Breien en najaar horen bij elkaar. Toen ik nog een klein jochie was, ook al, mocht je als hij af was de nieuwe trui aan die de eerste keer zo vervelend kriebelde. Ja, ik weet er alles van. Dat is alweer een hele tijd geleden. Nou, laten we dan ook maar muziek gaan luisteren van lang geleden. Nou, we hebben weer een drieluik. Nou, ik ben bekend of iedereen dat kan oplossen. Maar het eerste nummer is een van Ralph Bendix. Het heet Babysitter Boogie. Komt uit 1961.

Ja, prachtig. In 1955 won Ralf een talentenjacht. En in 1956 brak hij door in Duitsland met de tweehit Sie Heißt Marianne. Maakte vooral de Duitsstalige covers van populaire Italiaanse en Amerikaanse nummers. Zijn Babysitter Boogie, die we net hoorden uit 1961, was zijn enige Duitse nummer 1 hit. En in Nederland was dit zijn enige hit. Hier kwam het tot de vierde plaats in april 1961. Het nummer was een cover van de Amerikaanse Buzz Clifford, die het opnam onder de titel Babysittin' Boogie. Goed, nou dan het tweede nummer. Dat is eentje van Mary Hopkin. En het nummer heet Think About the Children.

was Mary Hopkin, een Welse zangeres. Hopkin vertegenwoordigde in de tijd het Verenigd Koninkrijk in 1970 tijdens het 15e Euro Songfestival en bereikte met het liedje Knock Knock Who's There een tweede plaats. Ja, dit was wat een onbekender nummer van haar, maar ik heb hem kunnen vinden en we hebben hem gedraaid. Hij staat in de drie luik. Het heet Think About Your Children. Goed, de derde in deze drie luik is eentje van Dion en de Belmonts. Het gaat om het nummer Lonely Teenager.

Ja, dat was de derde alweer in deze drie luiken. Dion en de Belmonts. Ja, is afgeleid van het feit dat twee van de vier zangers op Belmont Avenue in de Bronx woonden. En de andere twee in de buurt van Belmont Avenue. Nou, dat was ook, zo zijn ze aan hun naam gekomen. Maar in ieder geval, dit was het derde in de drie luik. En het nummer heet... The Lonely Teenager. Nou, ik zal even de nummers nog opnoemen. De eerste was Babysitter Boogie van Ralph Bendix. De tweede was Think About Your Children van Mary Hopkin. En de derde was Lonely Teenager van Dion en de Belmonts. Goed, nou heb ik een... Eigenlijk kan ik het uitkomst direct wel even zeggen. Dat is opgroeien. Waarschijnlijk niet een heel moeilijke vraag, zegt Pieter deze keer. Toch een paar tips die zomaar te binnen schoten vanuit zijn brein. Dus het gaat zeker niet vanzelf. Dat was de eerste tip. De tweede, in dit proces hangt de broek regelmatig op hoog water. Nou, de derde, hopelijk niet voor de galg of niet voor galg en rat. Nou, ik zal even kijken. De eerste die binnenkwam met het goede antwoord was Aafke, opgroeiend kind. Nou, dat kan goed rekenen. Dick Offeringa had hem ook goed. Jeugd opgroeien. En dan heb ik nog één. Moet ik even zien. Volgens mij is dat... moet ik even een naam zoeken, maar die heb ik er niet bij staan. Maar in ieder geval, daar staat ook opgroeien. Dus dat is ook goed. Even kijken, kindertijd. Nee, dat is dus niet. Ja, nog even doorgaan. Ja, er komt nog een opgroeien binnen. Even kijken. Nou, dat is allemaal... Nou ja, in ieder geval... Het is op zich niet een moeilijke drie luik, zo het schijnt. Dus, nou, in ieder geval, ik zal even kijken. Dan moeten we naar Oostgelde gaan. En die had ook opgroeien. Nou, dat is ook oké. Nou, ik zal het even uitpuzzelen allemaal en dan kunnen we ze even goed opnoemen. Ik ga eerst even een nummer draaien wat Pieter graag aan alle luisteraars van de Hittijdmachine wil opdragen. Gingen we het nummer Try a Little Love van Oscar Harris en de Twinkle Stars uit 1970.

Nou, speciaal hebben we aangevraagd door Pieter en Jikke voor alle luisteraars van de Hittijdmachine. Nou, ik heb het even uitgepuzzeld. Nou, er zijn in ieder geval Aafke. Even kijken, Aafke Postma, Dick Offringa, Rikst. En dan heb ik een James Geltinga. En dan heb ik nog een paar bijzondere namen, onbekende nummers. Maar ik ga deze keer dan maar niet de verzoekjes doen, want dan wordt het een heleboel. Maar in ieder geval allemaal bedankt voor het meedoen en gefeliciteerd voor degene die het goede antwoord hadden. Ik heb hier eentje van de Searchers, Take It or Leave It. Maar eerst even Pieter en Jekke bedanken voor de mooie drieluik. Oké, 1966.

prachtig nummer om weer te horen. Ik kon er geen tekst bij vinden. Ja, wel van de Rolling Stones. Die schijnen het ook hebben gemaakt. De Searchers, Take It or Leave It, 1966. En dit is ook een hele mooie uit 1971. Gaat om een nummer, Both Side Now van Houston.

nummer van Tremolo's. Ja, een van de vele die ze hebben gehad. Here Comes My Baby. Ik heb nog eentje voor de klok van 11 uur. Eentje van Badfinger, Come and Get It. Komt uit 1970.

Badfinger, Come and Get It, geschreven en geproduceerd door Paul McCartney. Die schreef het nummer voor de film The Magic Christian. Ja, ik zit naar de klok te kijken. Het is bijna 11 uur. Ik heb hier nog een instrumentaaltje als uurafsluiter. Walk in the Black Forest, 1965 van Horst Janko Witski.

Maar we maken even plaats voor de nieuwslezer. Ah, hij staat hier voor de deur, maar ja, koud is het niet, dus ik zal hem vroeger binnen laten. Maar in ieder geval, ja, tot mijn tweede uur na 11 uur.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een van de vele mooie nummers die ze hebben gemaakt. This Golden Ring was dat van The Fortunes. Ik heb hier ook een hele mooie van The Golden Earrings. Met een S nog. Gaat om het nummer Another 45 Miles.

Een nummer 45 miles geschreven en gezongen door gitarist George Kooijmans en geïnspireerd door twee tournees van de band in de Verenigde Staten. Gaat over een man die na een lange rit nog 45 mijl, oftewel 72 kilometer, moet rijden en hij weer thuis is bij zijn gezin. Het is de laatste Iering-nummer waarop drummer Siep Warner te horen is, die in de zomer van 1970 werd vervangen door César Zuidewijk. Goed, ja, dit is een nummer, die heb ik even uit de lijst gehaald van de Non-Stop. Gaat om een nummer, de Evergreen-lijst die ik hier heb, daar staat een heleboel in. Comme je suis van Vicky Leandros.

Heerlijk nummer, dan kan je heerlijk even bewegzwijmelen. Vicky Leandros met het mooie Je suis comme je suis. Uit 1972. Het is 11:15 hier bij de hittijd. Misschien live vanuit studio Ian in Handemhuizen. Ik heb hier eentje van Don Rosenboom uit 1972. Swimming into deep water.

Swimming into Deep Water is een nummer van de Nederlandse muzikant Don Rosenbaum en is afkomstig van het gelijknamige album uit 1972. Op 29 september dat jaar werd het nummer eerst in Nederland en België op single uitgebracht. Op 7 oktober volgde Duitsland en op 2 februari 1973 het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De plaat was Rosenbaums enige hitsingle en werd uitsluitend een hit in Nederland en België. Goed, dit zijn de Hollies. Listen to

Listen to Me kan ik heel weinig van vinden. Maar ja, het schijnt ook een Amerikaanse dramafilm te wezen. Maar dat heeft niks met het nummer van Hollies uit te staan. Maar het was in ieder geval een mooi hitje uit 1968. Ik heb hier eentje van Demis Roussos. Komt uit 1972. Het nummer heet My Reason.

een van de vele mooie nummers die Demis Roussos solo heeft gemaakt uit 1972, My Reason. En dit is Ardeen Taylor, Gotta See Jane. Komt uit de jaren 60, 1968 om precies te wezen.

Gotta See Jane is een single van Ardeen Taylor. Het is afkomstig van hun album I Think Therefore I Am, dat pas een aantal jaren later verscheen. Het nummer is geschreven door de artiest himself. Nou, ik heb even nog een verdwaald verzoekje. Dat zal ik even erbij pakken. Het gaat om een nummer van, even kijken, Supertramp. Nou, het nummer waarom gevraagd wordt, dat kan ik in de archieven nergens vinden. Maar ik heb een andere mooie van Supertramp opgezocht. Het gaat om het nummer Breakfast in America. En die is speciaal voor Jannes.

Nou, nou we toch in de 70's zitten. Ja, Supertramp. Een Brits symfonische rockgroep. Met door Witzlitzer piano saxofoon gedomineerd geluid. De band werd in 1969 opgericht door Rick Davis. Goed, ik had het erover. Blijf even in de jaren 70. 1977. Mooie van Chicago. Baby, what a big surprise.

Een van de vele mooie nummers die Chicago heeft uitgebracht. Dit was Baby What a Big Surprise uit 1977. Maar ze hebben nog veel andere mooie nummers uitgebracht. Die kunnen we de volgende keer wel weer eens even draaien. Het is 11:05 hier live vanuit studio hier in Handenmuizen. De hittijdmachine. Dit zijn Gary Puckett en de Union Gap. Lady Willpower 1968.

Sweet Silver Annie is een nummer van de Volendamse band BZN. Het kwam uit 1973. Het werd geschreven door Ricardo, wat een pseudoniem was van Hans Bouwens, die als George Baker veel successen kende met zijn George Baker selectie. Sweet Silver Annie werd in oktober 1973 op single uitgebracht in Nederland en een maand later in België. De Baker Searching, dat werd geschreven door BZN-leden Thomas Tol en Jan Tuyp, verscheen 2 jaar eerder op de Bastard, het debuutalbum van de band. Een mooie van Procol Harum komt uit 1969. Ah, Salty Dog.

heerlijk nummer met de mooie zang van Gary Brooker. Prokkelherm met A Salty Dog. Ik heb hier eentje van de Isley Brothers, 1969. Behind a Painted Smile.

paar dreuntjes op de drum erachteraan. Dit was, wat waren de IJzerlieb Daughters Behind a Painted Smile. Ik heb hier nou een hele mooie van, even kijken, Melanie en de Edwin Hawking Singers. Het gaat om het nummer Lay Down uit 1970.

0: Lay Down Candles in the Rain is geschreven door Melanie Safka en geproduceerd door Peter Skegerik. Melanie schreef het nummer nadat zij in augustus 1969 optrad op het festival Woodstock. En de tekst gaat over het gevoel dat zij had toen zij over het grote aantal mensen in het publiek uitkeek. De achtergrondzang wordt verzorgd door het gospelkoor Edwin Hockingsingers, die een jaar eerder een grote hit hadden met Oh Happy Day. Lay Down betekende de doorbraak van Melanie in de Verenigde Staten. Het werd een nummer 1 hit in Nederland. En dit is Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town, 1969.
1: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby Doe, Take You Love to Town. Een country nummer geschreven door Mai Tillis en opgenomen door verschillende artiesten. Een nummer gaat over een verlamde veteraan die thuis achterblijft als zijn vrouw een avond zonder hem uitgaat. De veteraan is bezig dat ze, of is bang dat ze bij het uitgaan een andere man zal ontmoeten. In het lied smeekt hij haar om bij hem te blijven. En het werd door een heleboel artiesten werd het opgenomen. Maar dit was de bekendste hier van Kenny Rogers. Nou, ik heb nog eentje voor het einde van de show. Er komt ook heel mooi over in. Fire con Dios, The Cats.

0: Nou, vanuit het publiek bestond er al jaren een grote behoefte aan een single van dit werk. Het was echter nooit de bedoeling van de Cats-leden geweest om het nummer op single uit te brengen. Het nummer was namelijk al in 1968 op de LP Cats verschenen en later ook nog op diverse andere LP's. Maar de Cats wilden de kopers van de LP's niet irriteren door het nummer toch nog op single uit te brengen. Maar ja, het is toch gebeurd. Goed, wat de hittijdmachine betreft is het weer gebeurd voor vanavond, helaas. Maar wat mij betreft tot volgende week zaterdagavond. Dan ben ik er weer met de hittijdmachine. Morgenochtend ben ik er om 10 uur met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slaap en morgen gezond.
1: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.